32 vers in dat 11de kapitel. En wat zal ik mij zeggen? Dan die tijd wordt me velen, wanneer ik vertalen wil van Gideon, Barak, Simson, Jefta, en van beide Dooft en Samuel, en de profeten. De schrijver is nu wat doorgekomen, wo hij meest niet weet wat hij zeggen zal, en van wat of wem hij reden zal. Er zijn zoveel bijspellen im Oude Testament, van zonen die geloven heefde, en wat de Heer derg aan deed. Hij kon in irgendeine richting gaan, en kon hier en daar helden nemen, en van den reden, en vertalen wo God derg den, en in den, of beide deed wegen er geloven. Mere van die waren helden, die gewonnen hadden in een trek, zoals Gideon, en Barak en Simson. Dooft wordt daar ook een aanpassen, op de zijn geloven bewijs ik ook een andere weg. Op de schrijver dat die hier bloos erwenen, ohne dat hij veel wat zegt van waarom hij den erwenen deed. Op ieder ene weer een harsche of een rechter, Gideon, Barak en Simson, Jefta en Samuel, waren alle rechter. Dooft wie je dan ook een tjeinig. Op ieder ene je wan en zien je was het, derg geloven. Ik wil een beetje wat zeggen van die Gideon. Wanneer je eenmaal zijn zwakke man en geloven als je was, dat weer Gideon. Hij weer eigenlijk een zeer zwakke man. Ik kan manchmal tjoike mensen hier zeggen, dat alles wat ze in ere tjoike ha, is een kleine Gideon bond. Wat ze daarmee meenen, is dat ze maar weinig mensen ha. Op een vriend, dat we niet de kleine band mannen die Gideon had, dat we de geloven die de kleine band had. Gideon had een zwakke geloven, maar God deed hem sterker. Hij weer een rechter in de tijd als de Midianieten gewalt hebben over de Israëlieten. Ze hadden evenhand genomen over dat land. De Israëlieten kunnen niet meer er je treed, echter. De Midianieten kwamen en nemen aan dat weg. Gideon deed door je treed, echter, en een wienpraat. Hij had niet zo doorzien, wist je weinig wordt dat je treed nog een humpel genomen, waar de wind weer. Ze smeten dat je treed naar hecht, en dan deed de wind dat spree wegblozen. Er zijn nu nog meerdere steden en midoostelijke landen, waar dat zo gedaan wordt. Je weinig kwamt er dan een beetje wind naar middag, en dan wordt je drast. Een prediker zei dat Gideon een schietstrump weer. Meer als even zo, ik word hem niet zo nanen. Hij neemt dat je trek naar de wienpraat en dat weer aan een tol, waar dat niet zo te zijn weer. Maar daar weer ook niet wind. En dan kanst je denken, hoe dat wordt gaan, want dat je trek dan een hechtje smeten wordt, dan valt dat alles bloos terug op den drascher. Maar dat is voor Gideon weer. Dat weer de toeval, als de dem Herr zijn engel nu am tjeim, leidt zich zijn en zei te Gideon, du meicht je tricks, man. Meer zo dat de Gideon, wat zich eram, je checkt ha, en wat ze je dacht had, dat er dag zest weer moest eram zijn. Wees hij weer niet een tricks, man? Zekerlijk niet een meicht je tricks, man. Hij dacht zo dat de engel moest zekerlijk te zest weer reden. Maar schließlich wordt hij een, dat die engel te arm reed, jo. Hij zei te dem engel, dat hij te dat geringste Israël geschlacht, je heerd, en zijn familie weer de kleinste en dat geschlacht, en hij zelfs weer de geringste en zijn familie. Dat meent nust met arm. Ober God leidt arm weten, dat weer krijgt de oorzaak waarom hij arm gewählt had, wils hij de geringste weer. God zei te arm dat hij zal en arm, dat heet en God, vertrouwen. En jo, die deed arm sterker en zijn geloven, maar den dag, als hij met 300 mannen den zicht kreeg over de Midianieten. Jo, deed hem geloven, Gideon. De geloven deed arbeiden en de man. En hoeveel mensen ze gaan Christen? Vele zo dat door mat wat zeer, bijzonder vergonen. Oder een grote, bejaagde verzameling zijn, want dat van Herr zal zijn. Vriend,
Hem je vriendelijk, je dat gaat niet zo arbeiden. Hij deed dag voor dag, en een dag deel je weg, en mensen arbeiden. Meer zo dat God zijn wichtigste arbeid, die hij nu deed, wordt je donen door einzelne mensen en kleine groepen Christen en meeste steden, sogar door de ganze wereld. Er zijn veel einzelne mensen die niet predikers of de beriemde leraar zijn, die een goede zeichnis hebben voor de Heer. Jo, ik heb een nadeel zonne getroffen in mijn jaren. Ik ken hem niet persoonlijk, maar er is een Christ in Israël nu, die een Jood is, die een zeer goede zeichnis heeft voor de Heer. Die heeft een manch eenem naar de Heer gebracht. Hij is een zeer die met je man en wordt niet eenmaal willen dat zijn naam zal erwähnt worden. Die heeft ook een vervolging geleden. Ik heb voor meerdere jaren niets van hem gehoord. Ik weet niet of hij nog in deze wereld is, of niet. Jo, daar zijn veel zo'n mensen ram, die zo zijn als Gideon weer, die hem geloven voor de Heer arbeiden en veel je donen kregen. Also heb ik de Gideon, en daarna staat de Barak en Simson. Ik weet eindelijk niet of ik Simson wordt ingesloten ha in deze register, maar de Heer deed hem insluiten. Maar zo dat Simson hem grote ganse en veel slag weer in zijn dienst. Maar hij houdt geloven in God. En daar weer een tijd, als God zijn juist op hem kwam, en hij funk aan Israël te raden van Erefien. Maar hij deed de zaak niemals kans voordig maken. Dat weer dat schoden daarvan. En dan weer door de Jefta. En we waren niet meer van dem zaaien, wil zich wel een beetje tijd nemen verdoofd. Hij redt hier ook van doofd als een geloofsman. We kunnen veel tijd nemen van doofd te reden. Wat kan een van doofd zijn leven nemen, dat voor ons wordt een lektion zijn? O, dat wordt veel zijn, als mij zo. Ik heb manchmal gewonderd door Eva, hoe dat met zijn verdoofd je was, als arm ongediet wordt als de nächste tjenig in Israël. Hij wil zo'n jonge schoop houd, die voor zijn vader zijn schoop apostel deed. Oder hoe moet dat zijn gewast, als hij daar in den tol voor de grote ries Goliath stond, en toe arm zeed dat hij, dooft, no arm Goliath, en Israël er Heer God zijn nomen kwam. Hoeveel geloven we dat nemen, jegen een grote riezen te stonen? De riezen weer bij 3 meter groot, en had alle hand voor Christus er aan. Dooft zo'n jonge man, met 6 nust als een sling en 5 ronde stenen. Waarom 5? Niet dat hem angst weer dat hij de riezen niet treffen kan of wordt. Leven wils de riezen door nog veel breder en de verliste armee houd. En wanneer hij dem Goliath ontziet geriemd houd, wanneer de andere veel dan nog aan kiemen, dan wordt hij den ook aanbrengen. Een vriend, dat is geloven. Is mij zo. En hoe vaker had hij kunt dem tjenig zal aanbrengen, de wie je dem dooft egel hanger aan en proeft dooft aan te brengen. Als dooft enige gelegenheid had, zal dood te maken, zeide dat God wordt dat met de tijd tonen. Hij wordt dem Heer zien en je zal dan niet dat leven nemen, dat hij dooft wordt niet. Dat we geloven met geduld verbonden. Zo kan we nog veel meer van dooft en zijn geloven reden. Ober de Hebreeën schrijven zegt dat hij heeft bloos niet genoeg tijd van allem wat te zeggen, want er ook goede oorzaak weer van den er geloven te reden. Hij deed ook van Samuel reden. En jo, dem zijn geloven funkt door aan als hij door bij dem Eli weer en de aandacht steed als de Heer hem roept en hem instalt als een profeet. Mij is zo dem Samuel zijn leven weer deeg schwarte tijden. Ober hem geloven jenk hij verwaarts en weer God zijn profeet en een zeer schwarte tijd met God zijn volk Israël. En eenem jet dit nu dan zo als mijn predje vriend zeed. De klok hing, draaien zeer pienig wieder
en mij jeet dat nu ook zo, als de Hebreeën schrijven dat ging, daar is niet genoeg tijd dat in de reden kan van de veel andere die in de Bijbel beschreven zijn, die hem geloven wandelden en verschillende voordig brachten. Die zijn alle een goed voorbeeld voor ons. Die moesten verwaarts checken naar de Heer Jezus die komen woord, die God versproken had. Maar wie had dat schijnt dat we terug checken kunnen. De Heer Jezus is gekomen. Dat is een historische werkelijkheid. Zie nu wat hij zegt, wat hij deden. Dit weer zo als een geloofs terug. 33ste vers. Die geloven geen trekken aannemen, gerechtigheid werkte, kriegen versprekingen, verstapte levens Eremila. Nu dat laatste zoon die levens Eremila verstapte, dat hem geloven, wordt hem aan Daniel zijn, die in de levensschrift gestapt weer, wils hij God aanbeden deed. Daniel is even niet benomen genaamd in Hebreeën dat 11e kapitel. Hij reed hier dan weer wat deze gedonen hadden, dat hem geloven. 34ste vers. Even tjeme de kracht van vier, brandde derg van dat zweet, wat de stork gemaakt hem terug, en zaadde er een vriend er een herd en een vlucht. Want dat hier reed daarvan, dat hij niet verbrandde hem vier, wordt dat hem aan van de drie jonge Juden zijn, die niet doodvallen worden, verdem Nebuchadnezzar zijn groot het golden gestalt, dat aan te beden, en die tjenig bevel geef, dat ze zullen aan den vier over gesmeten worden. Dat vier houdt tjene macht even aan, want dat ook zevenmaal heiter weer gemaakt worden. En dat weer niet bloos dat vier tjene macht even aanhoudt, zij houden ook nog de besondere ervaring, dem Herr Jezus doorbij aan te hebben. En den vier over. Geloven. Dan moet ik daar aan denken wat God, dicht in Hebreeën schrijven, zegt, dat ohne geloven is het onmogelijk God om je vallen te zijn. En dat meent dan ook, dat wanneer we hem geloven wandelen, dan is ons leven een je vallen te God. Deze hier in Hebreeën en dit poort, zendt aan je dit als zonen, die dicht in geloven, den zich kriegen. Dat nächste Mal wo we van nach eine andere Sort studeren, die ook derchem geloven, veel van God deden. En dort zijn ook zonen, van den ene nu nicht veel wat hiert. Aber die zijn en God zijn register van die derchem geloven zich God han geven en brachten veelvoudig voor God zijn eer. En dan weer door ook zonen, en zijn nu ook nog, den vervolgd wordt en sogar erleven, handgeven voor er geloven. Die zijn martier voor God en zijn arbeid. Dort heb ik ook veel van leren. Voor het nächste Mal, God is zegen, mijn vrienden.

Ana en Aaron tot wie in poortje. Ze waren nog gans nie in de see meende, wens ihre mama en papa zich nog voor niet lange tijd bezeerd hadden. Nu vredet poortje zich ook bij het zoja, dat ze bult kunnen metvoeren met een grote tienergroep en een grote zeltloga. Oh, dat wordt schoon zijn op een ganse wereld en wat door alle schoone te plant weer. Ze vreden zich, wie er ook zoeën opricht, wenn ze jenzi nog niet zo lang hier te zinnersten en tante den ook alle nog niet zo goed. Aber ihre mama en papa treu zeen en zeiden, daar wou je al vele zinner tante leren, dat wordt een dolle volle. Als ze nu zo morgens opstonden, kunnen ze al gewoon niet frustig eten. Wenn ze al ogen bloos naar de klok zitten, komen we ook niet te laat. Ihre Mama versucht ihn zu berühren, dass sie noch genug Zeit hatte. Aber der Porte, der wäre so abgerecht, und jente einmal war der Zitte, als sie an alles gedacht hatte und als sie alles mitgenommen hatte, so nahmen sie ihre Tasche und fuhren los in die Tür. Dort trafen sie sich alle Typ, beten noch alle Typ, dann stechen sie in große Busse ein und fuhren in die Zeltlager.

Ze verfluchte Tiet, dat dient en die ook zo ja schoen. Ze morgens wordt eerst mal alle typ, Bibel geleest, sich uitgetuscht der Eva en vertaald. Dan wordt alle typ Leute gesungen, typ gejete, typ spels gemocht. Vorken wordt ook eens wo heen gefahren, wordt ongezicht. Hier jent en der Schoen.

nu weer de verlaatste dag. En nu ruimde ze eind al voet ze morgens teup en vertaalde eind wat vandoor op een plon stond. Vandoor tien jaar wel wie den pilja was nu maken. Zij ja mooi als spel, aber wie willen je bloes warnen, je zullen zo ja oppassen, zo als een werkelijk leven. Zo als man als jonge trist zich verhullen zal. Immer wakker zijn en oppassen. Alle weend waar je verzocht worden. Aber post op dat je niet van was afkomen. Wer van was afzemt, dus hier moet bloes uit een spel buiten. Aber in ons leven is dat veel mooier. Nu vreden zich alle op dit spel. Dat wordt eind nog. Alles vertaald wie ze de te deunen hadden en nu gaan ze de tiener los. Ze moesten wiet gaan, voetsveren, gaan een brood en was, een je omwoord de leind en een was door je een ziemlich stil den boy en de hecht. De was van den boy en de hecht zijn, door wie op een gaan schoen steunerig. O ja, aber ze wisten, wie zullen de schmolen was nemen. De schmale was, doi is de rechte was. Doi jint een strang de lijn gespond. En dem kunnen ze zich een beetje vasthullen. En niet afkomen van was. De strang doet wie vereend zijn rechtsnoer. Zo wisten, wenn wir an dem blijven, dan wollen wir rechtig omkomen. En zo jinten ze.

Als is een roofjeentje, voetbrissig en een fop, en hield hem aan met spoonhaan. Beste haber? Jeren, van waar is u die? Ihr naam? Jo, zesje, Jeren nam aan die. Hij hield een hand, maar nu moet je me dat zeggen, waar hast u die hier? Heb je nummer in je wees? Wat, du hast je nummer? Dan durfst du gar nicht da derch komen. Briss laut en zit. Man moet bloos verstaan, wer lästig genoeg is, en dat versteht zo te nemen dat het schoner zit, dat kan beides. Ook de mitspoonsamle, ook in je scheintrie. Dit is aber falsch, zit Aaron, en strijd hem de zakken te strijd. Dan wil ik dit niet, dit zijn van duivend ik niet wel. We wil hem de kruid teruggeven, aber dan komt de letende duft. Duft zacht het, en hij zegt ook dat bij Aaron en een hond disse met spoon weere. Grote ogen moog duft. Zit Aaron, dit post aber nicht. Het boek in een hand hulle en disse met spoon in een andere hand. Dit is nicht rechtig. Aaron wil nog hierin dit vertalen, würde te komen weer. Aber duft nam am ultrasiet en zit, het läuft wie Mathe darüber nog mal reden.

0: wees simmelig normaal. Gleifstaat? Wat door passeer deed, wie dat ere lijf, wat romantisch wie je was, moest een andere soort lijf, een diepere lijf worden. Deze verandernisse passeren in alle verhältnisse, dat is een poort van dat taupwane. De waarheid is, dat wie in werkelijkheid onze partners ver den bevrije niet volstandig kennen leren. Dat meint hij dan met bedingungsloze lijf aannemen norm bevrije. Lijf is niet bloos een fijne gevoel wat wie om aanvang hebben. Dat hiert bald op en dan fangt hij werkelijke lijf aan.
1: Wat meist du met werkelijke lijf? Echt gelijk ik weet, aber wo wirst du dat beschrijven?
0: Echte lijf is niet bloos in je feil, dat is een entscheidung, dat is een wohl. Jeder dag moet wie aan zijn sluiten die persoon te leven en die aan te nemen voor wat zij zijn. Zo wie nach Meier even dat zei, nodem wie nu een leid horchen?

0: Dit är frues med hoppning. Carolyn Acton ans vertala från de problemen de ona hot en era aie med eren mon Martin.
1: So is vi ansede, då vi je vesset vad ona emma stira deid. Van Martin zin show lidje leit, van zin hout op en dash lach. Hij deid er nicht bena halpe. Zij dacht zij deid dat reichte, van zij am deentje halp en zeed wo hij zich beter kon en zal. En dat dan ober ook zo doune, als zij dat wil. Zij glaubt werkelijk dat wanneer hij bloos en alles no erhoortje wordt, dan wordt alles goud zijn. Oba, door weer een grootet oba. De waarheid weer dat zij Martin niet zo aannemen deed als hij weer. Wie moet leren aan het partner te leven. Ona had dat zo druk haar man te veranderen, dat zij niet aan zichzelf gedacht had.
0: Jo einer mag welig kennen de fehler zijne in onze mana. Aber wat meist? Wat ans man onze fehler nicht ook zijne?
1: Dat is kreit zo is dat is. Wie kennen zij afvorken nicht onze ene fehler zijne, aber wie hebben doch alle fehler, nicht zo? Zo wie dat met Ona. Zij wird zichzelf matten te zijne tree. Zij jenkt nu eine vrouw die al 40 jaar bevriet weer. Bij der deed zij zich beklagen. Deze vrouw deed geduldig nu erhorchen. Als Ona vorig weer, dan had deze oude tante wat te zeggen, wat Ona niet op de rechend had. En in stede dat zij Ona bejammeren deed, vroeg zij er, als er iemand wat weer, voor zij zich wil kunnen ändern. Dat weer doch een gouden vraag. Zij zei, ik kon die voet in je heimnis zeggen. Du kost niemals na andere persoon andere. Dala du proost, je dala jen on wat de persoon zanne. Ob de gouden no recht is, zo bald du kost appieren met een anderen te veranderen en kost ontvangen die zelfs te zijn tree, je beter. Bion, wils deze bed vroes taup rede deide, zag Ona aan dat dat weer tijd dat zij Martin nicht zo emma proeven ver te zeggen. Dat wird veel beter zijn, want zij wird aan mout te spreken. Ten bijspel, wanneer hij van de arbeid naar huis komen wordt, dan en er steed dat zij aan vol bloos vertalen wo dat voor eer je waast weer, den dag wird zij vragen, Martin, wo weer dien dag? Best du meid? Zo kom dat, dat Ona veel dollar geduldig weer met aan en dat niet zo veel van aan verlangen. Zij zeed am nicht fair. Gans en goa deid zij zich ändere en wil veel leichter te met leven. Zij wordt nicht amma zo faks dol en schlem. Ona stond, wo Martin zich ook fang on te ändere. Hij zaad zine show ontzied. Hij proeft on tiet te zane. Dat wier doch nicht goud, wann zij lot wäre. Ob er einsiet, van wer hij wier, kon hij nicht ändere. Hij wier einfach ne stellere persoon als Ona. Hij wier nicht so kreit als zij. Dat goude van eer wier, dat zij hem ook dan zo onnoom. Zij wier nicht antevred, wann hij nicht zij vertalen deed, wann hij van arbeid in huis kom. Ere eier is nicht volkomen, zij mogen bed fehler en dan is ik nog moe strijden. Oba, zij leren zich emma meier wat te rekenen. Wat meist, die zijn nog emma no 12 jaar bevriet.
0: Na, dat vreet me. Ik glaub die Ona had wat zij je weet volle geleerd. Dat is zo, wie kunnen onze partners nicht ändern. Je dollar wie proeven, je oja wat dat worden. Wel wie even dit nu denken, wils wie nu muziek horen. Dan nu her wordt Joyce ans ware wordt vertalen uit dat boek Sprecher in de Bijbel.